elke tree vertel een oude verhaal. Elke afdraaipaaikie sien ek duidelik raak, maar duur dit alles hier het u oor my gemaak.

Vader te volgen. Jezus het niet gekomen dat ons om het op een afstand bewonderen. Hij het gekomen om gevolgd te worden. In hier die week nooi hij ons van die skare naar discipelskap. Waar ons in die bondel was, wordt het persoonlijk. Van woorden, net baie praat, na totale oorgave. Van Hosanna, red mij, verlos mij, alles wat oor mij gaan, na gehoorzaamheid, alles wat oor hom is. Jy sien, dis makkelijk om op een afstand te volgen. Maar Jezus roept ons nader. Hier is een paar persoonlijke vraag, diep en eerlijke vraag. Niet oor ander nie, maar oor mij en oor jou. Die eerste vraag is, sien jij rechtig? Ik bedoel, rechtig wie Jezus is. Of sien jij net een weergave van Jezus wat jou pas? Wat voor jou gemakkelijk is? En nou kan ik lang daarover praten, ik wil niet. Ik vertrouw die geest van die Heere om jou te laten verstaan. Die tweede vraag is, volg ik Jezus? Of volg ik net mijn eigen verwachting van Jezus? Is hij werkelijk Heere? Of is hij net iemand wat moet helpen wanneer ik hem nodig heb? Is jij bereid om hem tot bij die kruis te volgen? Niet net wanneer het makkelijk is, nie, broer, zuster. Niet net wanneer dit voor jou zin maakt, nie, maar ook wanneer dit van jou een prijs vraagt. Wanneer dit kost jou trots, wanneer dit kost dat jij jou beheer moet oorgee, dat jij totaal oorgee, wanneer het jou kost jou eie wil, zodat Godse wil in jou leven kan zeevier. Die skare het bij die intog gestaan, maar broer, zuster, min het bij die kruis geblei. En vandaag staan ik en jij voor precies diezelfde keuze. Zal ik hem net samen die skare Hosanna toeroep? Of zal ik hem volg tot bij die kruis? En voor je antwoord, die kruis vraag iets van jou. Die kruis vraag van jou totale oorgave. Die kruis vraag dat jij moet sterven aan jouzelf. Die kruis vraagt een onwrikbare vertrouwen van jou in die Heere. Maar die kruis vraagt niet net niet. Dit gee ook iets onschatbaar voor ons terug. Hij geeft voor ons leven. Waarachtige leven. Eeuwige leven. Die kruis geeft voor ons vergifnis van zonde. Die kruis geeft voor ons ware vrede. Boetan sissa, misschien fluister die Heere vandaag vir jou. Moet nie op een afstand blij nie. Moet nie net een toeskouwer wees nie. Moet nie net een hoorder wees nie. Kom nader. Misschien is hierdie die week waar jy weer jou hart vir die Heere kan oopmaak. Waar jy weer jou leven vir Jezus kan oorgee. En waar jy Jezus werkelijk volg, omdat hy Jezus is en nie net iets wat jy van hom wil hê nie. Moet nie net
Hosanna, roep die broersuster. Moenie net saam met die skare beweeg nie. Kom en volg hom. Volg hom wanneer dit maklik is en wanneer dit moeilik is. Volg hom. Volg hom tot by die kruis. Poeta Sissa, wil jy nie saam met my jou oor sluit nie? En dat ons die Here sal vra om vir ons in hierdie oomblikke te kom ontmoet nie. Diebare Hemelse Vader, ons wil vandag vir die sê dankie Here. Dankie vir oomblikke soos hierdie. Here Jesus, ons wil nie net hoor nie. Ons wil U volg. Geef vir ons die moed, Here. Geef vir ons die moed en die krag om U werklik te volg, tot by die kruis. Liewe broer, suster, ek wil vir jou vra, daar waar jy luister, raak saam met my stil by die Here. Ek gaan 1 of 2 minute gee. Praat met die Here. Maak oop jou hart vir die Here. Laat toe dat die Here sy wil vanoggend in jou lewe kan laat seëvier.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

0: You're listening to My Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.